Ja, dat weet dan ook al wel een verdaling met Frieskvonk. Maar breng ik jou een bedrag mee wat mij gemaakt heeft met Jan Wit. Ik wens jou een fijne dag en zei adjes, Jamans Kerren.